vele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesilgöz zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de 8e finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er staan ongelukken gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En de A27, Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Hey, goeiemorgen, non-stop muziek. Radio Amerika.
4: Hey, there's a tape recorder here.
5: See what's on it.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende weg. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Er waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de 8e finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen.
2: Dit is Erik.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Op dit moment er staat de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oler is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in Nederland en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweer is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Van de ANWB, 2 files op dit moment, want het begint de A2, maar

Goedemorgen, Jacobs in de ochtend, Radio America Rotterdam. Tot aan de klok van 10 uur ben ik bij je. We gaan richting het weekend, hè. Oh, en het wordt heet vandaag, heet. Wat hadden we er meer voor je eigenlijk? We hadden ook nog In Excess en Suicide Blonde. En we hadden natuurlijk de wake-up call plaat. Charles D. Lewis en de Soca Dance. Ja, in Nederland maakt zich op voor opnieuw een zeer warme dag. Het KNMI waarschuwt voor tropische temperaturen en mogelijk een record warme nacht. En dat vond ik afgelopen nacht ook al. Maar vooral oudere, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen die worden opgeroepen voldoende te drinken en zware inspanning te vermijden. Ook in grote delen van Europa is er sprake van een uitzonderlijke hittegolf. Straks in het weerbericht kan ik je

met de tientallen Oekraïense drones heeft onderschept. De internationale gemeenschap blijft oproepen tot terughoudendheid. Maar een snelle oplossing, ja, die lijkt voorlopig toch eigenlijk niet in zicht. En dat is best jammer natuurlijk. Maar goed,

Hey you, don't be silly.

0: samen met Sharon D. Clarke en Rich in Paradise en I've Been Thinking About You van de London Beat. Ook die hebben we nog even gedraaid voor je. Hè?
1: Jacobs in de ochtend met nu het weer.
0: Het weer voor vandaag. Nou, en dan is het vandaag ook nog een dag, internationale dag van de afkoeling. Right! Nou, vandaag is het wederom zonnig en schiet de temperatuur weer als een malle omhoog. Tegen de middag is het dan tot 29 graden in het noorden tot lokaal al 34 graden in het zuidoosten van het land. Vanmiddag, ja vanmiddag wordt het gek. Het is voor de meeste mensen binnenblijfweer. Op grote schaal worden er tot zo'n 35 tot 39 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten en oosten van het land. De kans dat er ergens 40 graden wordt gehaald is, nou ja, niet heel groot. Maar het is ook niet uitgesloten. Nee, de uitzonderlijke hitte gaat samen met een slechte luchtkwaliteit. Door smog zullen meer mensen last hebben van hun luchtwegen. En naast veel zon. Het is bijzonder dat de microfoon zelfs door de warmte iedere keer wegvalt. Het is niet te geloven. De apparatuur kan het niet meer tegen. Wat ik zeggen wilde, naast veel zon verschijnen er ook wel wat wolken. En in de late middag en avond is er kans op een lokale onweersbui. Dit kan dan een zeer felle bui zijn met hagel en windstoten. En de komende nacht, de nacht van vrijdag of zaterdag, blijft het warm. De minimale temperaturen die komen uit op grote schaal uit tussen 20 en 24 graden. Het blijft vannacht gewoon 20, 24 graden. En in de stedelijke gebieden blijft het kwik op heel veel plekken. Zelfs boven de 25 graden.

in de ochtend. Goedemorgen. Deze hele warme ochtend. Wat hadden we er meer voor je? We hadden natuurlijk ook nog The Real McCoy. MC Sar en The Real McCoy hadden we voor je. En It's On You. Die hadden we ook nog voor je. En Iggy Pop. Daar begonnen we dit blokje van drie mee. En Candy is ook zo'n mooie plaat.

steeds groeit, maar minder hard dan eerder werd verwacht. Hogere kosten, internationale spanningen en teruglopende export zorgen voor onzekerheid bij de bedrijven. Toch blijft de werkeloosheid relatief laag en blijft de economie toch overeind. Ja, in Den Haag wordt verder gesproken over de veiligheid, energie en de toekomst van de Nederlandse economie. Ook wordt gekeken naar nieuwe

0: Flevoland is er aandacht voor werkzaamheden op de A6 tussen Almere en Lelystad. Houd rekening met de omleidingen daar zo en extra reistijd. Want ze hebben het boeltje hier zo in Almere dichtgehouden. Ja, daar zijn ze met druk bezig met allerlei van dat soort werkzaamheden, weet je wel.
1: Kick some ass.
0: Ja, zeker. Nou, dat zou ik graag willen doen. Kick some asses. Heerlijk. Lijkt me fantastisch, vooral met het warme weer.

zo dadelijk nog één plaat voor je. Maar er kwam mij ter oren dat laatst in Frankrijk hebben ze al als eerste Europese ebola-slachtoffer een arts hebben ze in quarantaine gezet. En nu zijn er nog zes mensen in quarantaine gezet die mogelijk ook het ebola-virus bij zich dragen. Die zijn meegereisd destijds met de arts vanuit Congo vandaan. Dus ja, dat zijn al eigenlijk waarschijnlijk 6 of 7 besmettingen. Dus... En ik zei het laatst ook al, zo begon de coronaperiode ook. Ja. Met het eerste geval in Nederland. En het eerste geval in Europa. En nou, ga zo maar door. Dat kwam dan uit China vandaan. Maar goed, hey. We gaan het gewoon afwachten. En anders gaan we weer met z'n allen met mondkapjes en pakken aanlopen. Ja. Archeologen die hebben trouwens in Nijmegen een groot Romeinse badhuiscomplex ondekt. De Vondst geeft volgens onderzoekers een bijzonder inkijkje in het leven van de Romeinen in Nederland. Bijna 2000 jaar geleden. Ja. En volgende, belangrijk om te weten, vanaf 1 juli mogen bedrijven alleen nog maar naar consumenten en kleine ondernemers bellen als ze daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Met de strengere maatregelen wil de toezichthouder ACM klanten beschermen tegen ongewenste telemarketing. Ja, en soms word je wel eens helemaal knettergek van. Althans, dat vind ik. Ja, ik word met regelmaat word ik gebeld. Vaak wordt er ook gewoon meteen weer neergelegd. En dan ga ik het nummer nakijken en dan blijkt het weer een of andere, ja, wat is het, phishing toestand bende geweest te zijn. Ja, goed, zo gaat dat gewoon. Je doet er niks aan. Goed, lieve mensen, ik ben blij dat ik het hok uit mag hier zo, de studio. Ik mag weekend gaan vieren. Lekker! Hey, mooie dag, een goed weekend. Maak er wat van, kijk uit met de hitte. En hou elkaar goed in de gaten. Drink genoeg, smeer je in als je eruit moet. Het lijkt me niet verstandig met deze temperaturen eruit te gaan. Maar goed, hey. Wat zou het? Earth, Wind & Fire en september 1978. Heerlijke plaats. Tijdloos. Altijd goed. Over 20 jaar nog steeds.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Amerika
0: met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file op dit moment, die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.

Wat een heerlijk nummer om mee te beginnen op deze vrijdag. En we hebben weer een hele zooi mooie muziek voor je. Jawel. Camille en The Candy.

Camille and the Candy. En het waren toch heerlijke nummertjes in de jaren 80. Ook de jaren 90 niet te vergeten natuurlijk. Lois Lane, Fortune Fairy Tales. Zeg welkom bij Op de Koffie. Met de lekkerste muziek. Tot aan de klokken van 11 uur.

0: Here Comes the Night van die Detroit. Ja, die krijgt wel aardig wat jaartjes mee, hè? Al vanaf de jaren 60. En het laatste nummer was gemaakt, hè, was geloof ik in de jaren 80. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Eens hou het op.
1: Het is je mooi, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

niet onbekende plaat van Carolyn. En dat was een klein beetje een remix. Ja, remix, je staat erachter, remix. Gaan we nu over naar Garland Jeffries.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee files die opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. En het is druk op de N306 Harderwijk Kampen. Door het afgelaste festival Defcon 1 keer de bezoekers terug. Geeft 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

Can't take my eyes off you. De mooie Sound Gang en Weekend in the Minute. Het is eigenlijk wel een nummer wat nagezongen is van een ander. Maar ik vind dit toch ook wel heel erg goed. Heel erg. Ze hebben een aantal nummers gemaakt en volgens mij waren ze allemaal van een ander afkomstig. Zoey en Luna.

Ja, dat waren toen nog lekkere nummertjes natuurlijk, hè. Bay City Rollers. Kennen we dit nog? Ja, het is niet zo'n heel gek druk nummertje natuurlijk, maar wel lekker. Meccano.

Mecano. En ik zit hier ondertussen de stukjes chocola weg te smelten, mensen. Wat is het toch warm. Ja, we hebben wel een grote airco staan, maar volgens mij houdt hij het ook niet te lang meer uit. Inner City en Good Life.

En ik hoop dat je bak koffie nog lekker smaakt met deze hitte. En als iets anders voor je hebt staan, een lekker koud drankje. Ah, heerlijk, dat heb ik ook voor me staan hoor. Ja, koffie is een beetje te warm voor mij dit keer. Good Life van Inner City. Ja, nou ik denk dat ik zo toch maar weer eens eventjes te koren ben. David Guetta en Ray. Hier is

Hey, van David Guetta en Ray. Nou, ja, hou mij. Ja, hou mij. Oh, zat dat er nog achter? Ja, oké, dat wist ik ook niet hoor. Ik zag dat er een hele lange pauze in zat. Ik denk, oeh, hij is afgelopen. Nou, lekker even.

Justin De Wild en Cheerio nog steeds op nummer 1 in onze Nederlandse top 40. Nee, dat doen we niet. We gaan naar Elger gewoon door. Hier is Rihanna. Don't Stop The Music.

0: 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten.

van het album The Best Of. Hoor je Groovy People van Lou Rawls. Alhoewel, ik dit nummer eigenlijk nog nooit gehoord heb. In ieder geval niet elders, nergens eigenlijk. Ik denk, zal eens even een track nemen die een beetje onbekend is, ja. Ik ken een keertje voorkomen natuurlijk, maar ik vond hem zo lekker klinken. Dus vandaar, het is 5, bijna 6 minuten over 11. Gaan we eens eventjes naar Ricky Martin. This is all I ever had.

Terwijl het buiten steeds warmer wordt, zit ik tussen twee van die mooie kamer. Ja, twee van die mooie kamer airco's in. Ah. Maar het blijft toch warm. En dat vind ik heel erg vreemd eigenlijk. Ze blazen toch echt koude lucht hoor. Hij staat hier zo een beetje rond de 18 graden, maar... Poe, poe, poe, poe. Champagne. Oh me. Oh my. Goodbye.

Oh me, oh my, goodbye. Champagne. Ja, raak niet in de war met de andere champagne hoor, van Harper dus, want die zijn dit dus niet. Sing, sing, sing. En hoeveel nummers heb je niet met twee keer bijvoorbeeld sing, sing, of drie keer zing, zing. Ah, een heleboel. Maar het kunnen natuurlijk ook andere woordjes zijn, hè? Dan zing, zing, zing. Het kan ook zijn drie keer bijvoorbeeld. Drie keer yeah, yeah, yeah. Ja. Maar dit is de Charlie Calello Orchestra.

lekkere zomerhit van Calvin Harris. Dat kon het wel horen natuurlijk ook, hè. Summer. Ja. En hij kwam van een heel mooi album. Met allemaal hele leuke zomerse nummertjes. Dit is een onbekend nummertje van Peaches and Herb. Dit is ook eigenlijk de eerste keer dat ik het zelf hoor.

Nou, voor de eerste keer dat ik het hoor, dit nummer. Maar ik vind het geen onaardig nummertje. Het is wel een ouwtje natuurlijk uit de jaren 80 van Peaches and Herb. En die kennen we natuurlijk allemaal van Shake Your Groove Thing en Reunited.

Nelly en Justin Timberlake. Met dit nummer hadden ze maar een klein bescheiden hitje in onze top 40. Hoger dan nummer 17 kwam hij niet en hij stond er maar 6 weetjes in. Ja, niet veel mensen houden van deze muziek, maar er zijn natuurlijk ook genoeg liefhebbers die wel van deze muziek houden. Een nummertje van Ned Augustin. En dat leuke nummertje nog een keertje. Eagle.

0: Goedemorgen, je luistert nog steeds naar Tussen Koffie en Lunch.
1: Radio Amerika, Rotterdam.
0: En dat doen we met dit nummertje. De zangeres zonder naam.
2: Ach, waarom ook niet?
0: Hier is Mexico.

Rocky. Holy! De zangeres zonder naam. En dat allemaal bij Tussen Koffie en Lunch. In no time. Kim Appleby.

Kimmetje, Appleby and Don't Worry. Nee, dat hoor je zeker niet. Nee. Ja, nee, er zit er eentje naast me. Er zit een beetje gekke bekken te trekken. Nee. Armin van Buren. Sunny Days. Dat doet je samen met Josh. Can't be.

mooie sunny days. En dat zijn het wel, hè? Ja. De zonnige dagen van juni. Even een klein stapje terug met Candy Rains. Dit is The Wild World.

Nou, dit is natuurlijk niet het origineel van de Wild Hold. Nee, nee. Dit is gewoon een nummertje wat ze even nagemaakt hebben. Vandaar dat het ook nooit hoog in onze hitlijst heeft gestaan. Ellen Clark, onder andere, ja. Die heeft maar weinig hitjes gehad. Terwijl dat hij best wel leuke muziek maakt.

0: Ja, nou, neem ik jou weer van Diana Ross. And the Love Hangover. En ik zou zeggen, ga niet allemaal gelijk op de tafel staan, maar dans wel even mee met dit nummer.
1: It's only shuffle dance.
2: Hey!

wouden, dus ik zo eens even naar die tijd te kijken van dit nummer. Nou, ja, hij duurt een beetje lang. De Cameo's Gang en de Ellie Sheffel. Vrij een beetje in korte dag. Gauw door met het laatste nummer voor op tussen koffie en lunch natuurlijk. Ja, want ja, anders dan wordt het een beetje eentonig dit nummer. I Want You Back heb ik hier. En dat is van Nsyk. En ik zou zeggen, graag tot morgenochtend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam en zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Om te beginnen de A12. Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met bijna 5 minuten vertraging.

0: stelletje van die stoere bieken. Zeelui, zeelen. Op zoek naar de lekkere meiden. Girls, girls, girls, girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.

Het was... wat was het koud. De koude winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo. En het was ook nog een troetelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra, Lieve Woman.

glazen bol die in de replaystand staat op dit ogenblik. Zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een hoor. Maar dan kan je. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat hoog. Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen. Een fijne wacht achter de keukengordijnen.

0: Ja, vrienden en vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Ja, stel je voor. Strand, een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder rollen. En dan nog eens is daar...
2: Dit is de Middellandse

0: kans te krijgt, dan doe je hem.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.

geef mij maar een miele. Kleinewasjes, grote wasjes, alles in een wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, was dat niet heerlijk? Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show. Met een hele hete zomer.

Half de dag met zo'n 34 graden. In de schaduw. 34 graden. Ja. Dan ben je wel op vakantie toe, toch? Ben je aan vakantie toe? A long hot summer, Galaxy Lane. Terug in de middle of the road show. Met ook, zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation and Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de hits van toen. Dit is de middle of the road show.

0: Dat waren zij dan, lieve vrienden. Ma Bellamy.
1: Hey Hansje, hey. Kusje achter je oor.
0: Nog niet alweer. Clever Boel in de middel van de roadshow. Vind je het toch fijn dat jullie nog zijn blijven aanhaken? Ja, dat zijn de hits van toen. Voltooid en verleden tijd. Via lange palen en digitale kanalen.

0: Zou het hier stoffig zijn?
1: Middel op de roadshow. Hans de Knecht.
2: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niet.

0: de moon. En lig je met je rug op het zand van het strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. Nee. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Een lekker glaasje. Nou, vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.
1: Jawel, ja. Jawel. Ik vind... Ze zien er een beetje overrijp uit.
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
0: Mede van de lol. Dit is de Middle of the Road Show. En Roger Glover komt gezellig op visite.

weet je wat het is? Ik wil wel naar Zandvoort aan de zee, maar ik ben zo bang als ik er eenmaal aan ben gekomen, dat er zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer 's morgens gelijk om 6:00 vertrekken? Toch? Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vinden. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken. Danza Vita.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris hoorde je met Dolce Vita. Een van de lasten in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voorzetting van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn nu dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg, bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud.

laatste van Barry Manilow met zijn doorbraak in wereldhit Mandy uit 74. Trouwens, oorspronkelijk een jaar eerder uitgebracht door Scott Anglis onder de titel Brandy. Maar Manilow veranderde de naam om verwarring met de andere hit te voorkomen en zette zich achter de piano en creëerde een van de meest meeslepende popballads aller tijden. Vrienden van de show, jawel, daar zijn we dan weer. Ik moet eventjes zeggen dat mijn broer verhinderd is vandaag. Maar hij heeft wel even het een en ander achtergelaten hier in de studio. Dus daar ben ik in ieder geval dankbaar voor. We knallen lekker tegenaan tot de klok van 2 in het programma Platenprak. En dat eventjes net voor het weekend. Het is vrijdag, ja. En op vrijdag, ja, ja wat dan? Nou, dat weet ik nog niet. We gaan het zien. Goed, van die intieme tranentrekken van Barry Manilow gaan we naar een nog grotere drama, maar dan verpakt in een van de meest bombastische en geniale popopera's die de muziekgeschiedenis rijk is. We gaan terug naar het jaar 1968, geschreven door zijn tweelingbroer Paul Ryan, maar gezongen met een ongekende intensiteit door Barry Ryan. Het nummer heet Eloise en ik heet je hartelijk welkom, Barry Ryan.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

Soms weet ik niet eens hoe je het uit moet spreken. Nee, na, na, na. Of na, nee, na. Want zo staat het op het hoesje. Fayo con Dias, de Belgische formatie met een onweerstaanbare wereldhit. En wat een waanzinnige energie bezit deze track toch. Dan gaan we terug naar het najaar van 1980. Kate Bush nam ons op haar album Never Forever mee in een sprookjesachtige, maar tegelijkertijd diep melancholische wereld. Army Dreamers.

0: Steady Swings, met die indringende en soulvolle Guilty. Ongekende kracht in de mogelijkheid. Deze Amerikaanse geweldenaar toch in elke noot die hij zingt. We gaan naar een oud nummer uit 1964. The Temptations en My Girl.
1: De beste gouden ouwe. Hoor je in.

Joe Jackson met die heerlijke energieke en cynische 19 Forever. Afkomstig van zijn ijzersterke album Blaze of Glory. En van die scherpe Britse poprock van Joe Jackson stappen we over in een warm bad van pure spirituele soul en funk. Deze plaat, daar hebben we het over. That's the way of the world. Oftewel Earth, Wind and Fire. Je luistert nog steeds naar het programma Platenprok. Ja, we zijn er bijna.

0: terug naar de nazomer van 83. Oorspronkelijk in de jaren 60 geschreven door Neil Diamond als een melancholische country ballad, maar de mannen van UB40 uit Birmingham dronken en een flinke slok Jamaicaanse rum bij, goten er een herkenbare en lome reggae groove overheen en scoorden er wereldwijd een nummer 1 hit mee. Wie kent Wiki Game niet? Nou, ik vertel het je.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: En als je dit hoort, ja, dan denk je meteen aan Chris Isaak. En die is vandaag jarig. De man achter de tijdloze klassieker Wicked Game. Geboren in Stockton, Californië, groeide hij op met de muziek van Elvis Presley en Roy Orbison. Invloeden die duidelijk hoorbaar zijn in zijn eigen stijl. Hij wist een unieke mix te creëren van rock'n'roll, rockabilly en melancholische pop. Zijn grote doorbraak kwam met het album Heart Shape World, waarop Wicked Game uitgroeide tot een wereldhit en nog altijd veel op de radio te horen is. Ook nummers als Blue Hotel, Somebody's Crying en Baby Did a Bad, Bad Thing maakte hem geliefd bij een breed publiek. Na zijn muziek speelde Isaak ook in diverse films en tv-producties. En wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij altijd trouw is gebleven aan zijn eigen geluid. Geen trends, geen grote stijlwisselingen, maar sfeervolle muziek vol emotie en nostalgie. En daarom blijft hij, ook voor het nieuwe generatie, een geliefde naam in de muziekwereld. Wicked Game. Het hele verhaal kun je lezen op www.popmagazine.nl.

0: Barry White. En natuurlijk Let the Music Play. Zo, vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Het weekend staat inderdaad voor de... Ja, die staat voor de deur, ik hoor het al. En natuurlijk ben ik er maandag weer met het programma Platenprak tussen 1 en 2. Nou, dan wens ik jou in ieder geval een heel fijn weekend. Ik ga eruit met een beetje verliefd.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht door een autobrand. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je nu een half uur vertraging.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Pol Ewart origineel, maar Tino Martin, Treintje Oosterhuis, Door Weer en Wind. Eenmalig bij elkaar gekomen en een fantastisch nummer gemaakt in 2023. Dan is de Pink Floyd en Another

0: Made For You. Dat is wel fantastisch, hè? Dat je ouders dan toen gingen vrijen met elkaar. En die wisten al van tevoren dat het was meant for you. Dat is mooi.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Nou, dat weet ik zeker, want dit gaat je raken. Guus Meeuwis, we leven nu.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oosten knop en Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterreis ook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 25 minuten vertraging. De bezoekers aan concertatie.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

En Human, zometeen nog een Rigiera met Vamos a la Playa. Ook leuk. Nou ja, leuk. Het is niet echt een heel leuk verhaal. Je denkt dat het een heel leuk zomersplaatje is. Maar er zit een hele andere insteek achter. Dat ga ik je straks melden.

gaat eigenlijk, in 1983 waren we natuurlijk allemaal bang voor de atoombommen en zo. Daar gaat het om. Vluchten naar de Vamos a la Playa. Dus vluchten naar het strand. Om dan in zee te duiken mocht de bom vallen. Daar komt het eigenlijk op neer. Serieus waar. Je denkt allemaal dat het een zomersplaatje was. Het ook. Het was een grote hit in de zomer van 83. Maar er zit een hele andere insteek achter. Ja, het is altijd wel bijzonder fraai om te weten.

is nou wel zo. Dus weet je wel, daar zit ook een music course. Dat hebben we. Gekleurde muziek. En dat heb je zeker hier bij Afternoon Delight. En ik kom niks tekort, toch? Ik dacht wel, de rol had het dus geplaatst. Zelf aan was dit. Dasha, work on me nu.

Rest mij te vertellen dat dit de allerlaatste is die ik voor je ga draaien. Die Light met Groove is in de hart. Ik hoop dat je genoten hebt. En, ik heb met heel veel plezier heb ik het samengesteld, dit programma. En ook de muziek uiteraard en gepresenteerd. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Dan heb je een kwartier vertraging tussen Badmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterreis ook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harenvlietdam, 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers en concentratie.

0: 1983, de doorbraak in de Verenigde Staten van Banana Rama is een feit met Cruel Summer. Bij later schreven ze helemaal geschiedenis, 6 jaar later om precies te zijn, 1989 dus. De editie van het Guinness Book of Records vermelden ze als most successful all-female group. Ze waren de Supremes namelijk voorbijgestreefd. Wel ja zeg, hartelijk welkom bij sessie 597.
1: Muziektherapie.
0: Een sessie met erg veel ontzettend lekkere zomerse muziek. In het Engels, Braziliaans en Italiaans. En tussendoor uiteraard het meest recente popnieuws. Ook weer een deun van de meest legendarische band uit de geschiedenis. The Fab Four.
1: Muziektherapie met René van Mellabelen.

0: Ja, ik had ze best graag eens een keertje live willen zien, maar helaas. De Buena Vista Social Club en hun Chan Chan. Wat een temperaturen, hè? Het is echt niet te geloven deze dagen. Zelfs mijn plopkap transpireert en de MP3'tjes trekken krom. Gelukkig niet de volgende.
1: 1981.
0: The Rolling Stones voor het album Tattoo You, Waiting on a Friend. Tot op nieuws.

Free to Love Hot Star Remixes. Dat is de titel van het nieuwe album van Duran Duran. Met remixes van de gelijknamige nieuwe single. Met 8 uitvoeringen verschijnt hij later deze zomer ook op vinyl, cd en cassette. Soprano Golda Zara en bariton Vasil hebben de krachten gebundeld voor een cover van All You Need Is Love. In samenwerking met het United Voices Chicago Choir. Voor de bijbehorende clip werd onder meer gefilmd in New York Strawberry Fields in Central Park.

Deep Purple's Ian Gillan gaat volgend jaar in Engeland vertellen over zijn carrière. Zijn Talking Gibberish Tour start op 28 april en omvat 24 avonden tot en met 29 mei. After 65 years on the road, there will be stories about some of the fascinating and sometimes magical events and people that I've encountered along the trail. It's going to be a blast. In Las Vegas wordt een gebouw opgetrokken waar de Kiss Avatar Show een thuis zal krijgen. Het budget voor deze speciaal ontworpen arena zou $200 miljoen zijn. Op Pinkpop waren ze in topvorm en enkele dagen later bij het Isle of Wight Festival gingen ze blijkbaar nog een stapje hoger. The Cure lijkt aan een zoveelste jeugd begonnen en alle recensies zijn juichend. Met name zanger Robert Smith verdient inmiddels het predicaat legendarisch.

0: Hoe vaak zou hij het inmiddels live hebben gezongen? Dit was in 2012, jawel, in Nyon. Toen trad de Cure op het Paléo Festival. Door de The Love Cat.
1: Je knapt er echt van op, hè?
2: Won't you come on in? Won't you come on in? We dance fine.
1: Muziektherapie met René van Nenna Belen.
3: Deux sont perdus

Weet je nog, 3600 seconden Veronica op 1. De maandagavond dan van 11 tot 12 met Henk Terlinge. Dat is het actualiteitenprogramma van de Veronica Omroeporganisatie per januari 1976. Erasmo Carlos kwam daar altijd voorbij met zijn Cachaca Mechanica. En dat resulteerde uiteindelijk in 5 weekjes in de enige echte en een toppositie van nummer 25. Dat is een heerlijke plaat, vind ik.

0: korte tijd vormde Lee een duo samen met zijn broer Paul, die dit ook heeft geschreven trouwens. Maar die had helemaal niet zoveel zin om in de schijnwerpers te blijven staan. Dus hij zei van, doe jij het maar, ik schrijf ze wel. Mij zien ze niet meer. Ja, waarom ook niet, hè? Na Eloise volgde nog meer hits, zoals deze dus. Love is Love uit 1969.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Taking you back in time to the 80s.

0: Dit is zo'n plaat die mij zo ontzettend doet terugdenken aan Parkpop in Den Haag, in het Zuiderpark destijds. In de jaren 80 woonden Marianne en ik daar zeer dicht in de buurt. Het was echt een wandelingetje voor niks. En af en toe, als we er eventjes niet zelf bij waren en zo, en de wind stond onze kant op, dan kon je de muziek uit het Zuiderpark horen overwaaien. En deze muziek was daar heel erg geschikt voor. Dat gaf je echt inderdaad dat parkpopgevoel. The Beat en Mirror in the Bathroom.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime,
2: summertime. Muziektherapie met René van den Abelen.

0: losjes gebaseerd op een eigen echte ervaring die dan blijkbaar niet zo ver ging, maar toch wel de inspiratie vormde. De titelsong van zijn album van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Ik blijf het een waanzinnig arrangement vinden. Het is inderdaad zo'n zinderende hitte, het hele nummer lang. Prachtig.
1: Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: Muziek van Adriano Celentano uit 1968.

Meer dan 70 singles bracht hij uit in zijn carrière. Inmiddels is hij echt wel met pensioen, geloof ik. Sinds 1957 was hij actief. En op het ogenblik is hij 88 jaar oud. Adriano Celentano. In Nederland kennen we hem uiteraard van Prison Calling and Sinai and Usual. Maar de man heeft heel, heel veel meer gedaan. En ook als acteur trouwens. Azzurro was dit uit 1968. Ik geef het eventjes door. De Fab Four komen iets later. Ik denk dat het busje van ze kokend koelwater heeft of zo. Dus. Maar ze komen eraan.

0: Ruim 20 jaar geleden hebben we ze live gezien in Tucson, Arizona. Een klein openluchttheatertje, zeg maar. Schitterend concert. De Allman Brothers Band. Dit was van het album Brothers and Sisters. Het zeer lange en erg mooie Jessica.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Ik pak de super deluxe editie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band er eens bij. Wat toen verscheen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag.

Geïnspireerd door een antiek affiche, enfin, je kent het verhaal ongetwijfeld. De Beatles en voor de benefit of Mr. Kite. Muziektherapie, sessie 597. Mijn naam is René van der Abelen. Ik wens je een koelere week. Tot dan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas 2 keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een autobrand, maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over.
4: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
5: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
6: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
7: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
5: Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
8: This is Rob de Graaf with Club 45.
5: Achtung! Wir starten.
9: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
10: Club 45.
11: 5, 4, 3.

Hey hoi, daar is hij weer. Rob de Graaf, dit is Club 45. En oh, wat is het lekker warm. Dit is trouwens een heatwave, ja. Hittegolf. Boogie Night.

Boogie Night Heatwave. En dit is Club 45. En lekker. Oh, het is lekker warm. Oh. Ik kan er niks aan doen, maar altijd. Ik heb het vaker gezegd. Als de Club 45 de radio is, dan is het altijd gewoon erg mooi weer. Maar het is wel een beetje te. Ik bedoel, ja. Dan heb je geen airco in de studio. En de temperatuur is hier al richting de 40 graden aan het oplopen. En dan moet ik eerlijk zeggen, buiten ook. Trouwens, ja, ze hebben een hittealarm hebben ze afgegeven. Dus ik weet niet of je het al weet, maar ja.

Zo, dat was voor vandaag het hitalarm in ieder geval. Gisteren was die er ook al, maar waakt verder niet uit. We hebben code oranje in ieder geval. Het is warm, maar dat wisten we allemaal zelf ook wel. Hè. En we gaan zo meteen gaan we nog wat tips en zo behandelen die we ook allemaal waarschijnlijk wel weten. Maar we komen hier natuurlijk voor de mooiste muziek.

Ja, wat je ook aan het doen bent, hè? Je moet niet de schuld aan het feestje geven. Dus Club 45 kan je nooit de schuld geven als jij het warm hebt, hè? En het nationale hitteplan is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon voor elkaar zorgen. Je kijkt gewoon elkaar aan en dan zeg je, heb jij al genoeg gedronken? Of nog niet? Ja. Nou, het is vrijdag, dus dan gaan we even met z'n allen even wat drinken. Zo werkt dat gewoon. En dat is niet alleen bier en zo, maar ook thee en water en zo. Vooral veel water. In ieder geval, als je al normaal 2 liter op een dag drinkt of 3 liter, tel er minstens even een liter bij op. Hè. Dat moet er gewoon in, want het gaat er ook even makkelijk weer uit. We hebben allemaal lekkere hitteplaatjes. Net was het disco heat van Sylvester Dance. En dit was ook een hele mooie. Ja, het woordje heat zat erin, maar don't blame the party. De Bingo Players en featuring Heather. Jawel, Heather Heat, weet je al. Bright. Ja. Goed, Heat zat erin. En we gaan alleen maar hete plaatjes draaien. Gewoon omdat het lekkere temperatuur is. Dit is ook Feel the Heat. Voel eens ook even buiten. Als je binnen zit, van binnen is het waarschijnlijk cool. Voel eens even buiten. Oh man. Zit je buiten, dan denk je van, het is weer wat warm. Voel eens even binnen dan. Ja, ik wou bijna zeggen, als je dan niet warm

0: Ja, feel the heat. Voel die warmte om je heen. En van die lekkere hete plaatjes hier van Club 45. Ja, het is vrijdag, het is mooi weer. En de zomer is echt begonnen. Hè? Ja, deze week, ja. Dat is wel te merken, niet? We zijn gelijk opgehouden met regenen. En echte Hollander die zegt van, nou, van mij mag toch wel een tandje minder, ja toch?
1: Wow, wat een zomer!
2: Wauw, wat een zomer!
1: U luistert naar Club 45, met de mooiste muziek op 45 toeren.

Als je nou toch zo warm hebt, kijk even bij de buren naar binnen of ze nog leven en zo. Hè. Ik bedoel, kijk even bij oudere mensen of zo. En als je toch aan het winkelen bent over straat of fietsen bent, kijk even in geparkeerde auto's. Want dat staat namelijk in het Nationaal Hitteplan. Let even op kleine kinderen in geparkeerde auto's. Alsof er in geparkeerde auto's normaal kleine kinderen zitten. Maar het kan natuurlijk wel. Hè. Stel je voor dat je er eentje mist. Dat zou niet best zijn. Dus ik bedoel, zie je iemand in de auto zitten. Helaas was er ook nog een kind, hè, van een dag, een jaar of twee. En die zat daar gewoon 10 minuten al in zo'n auto die een beetje gewoon het kookpunt naderde. Hebben ze gewoon even een raam eruit geramd. En kijk, en dat mag dan weer wel. Dus het voordeel is van als je dan toch eventjes agressief wil reageren of zo. Echt je agressie kwijt, weet je wel, bam. Dan zoek je gewoon even een klein kind op in een auto. Ja, en dan rammen die ruiter eventjes uit. Want ja, heel simpel, boodschappen gaan doen en iemand in de auto achterlaten. Maar trouwens, dat geldt ook voor honden, katten en andere diertjes en zo. Ja, kleine kinderen zijn geen diertjes, maar ik bedoel, je snapt me wel toch? Hou het lichaam koel in ieder geval. Het is veel te warm om hierover na te denken eigenlijk. Echt serieus, hè? Activiteiten tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Kan je me beter gewoon een beetje wat uitstellen? Ja, een beetje rustig aan. Bijvoorbeeld boodschappen doen. Ga dat nou niet doen tussen 12 en 6. Dan denk ik bij mezelf, als dat het Nationaal Hitteplan is, dan doe ik het juist, want het is lekker rustig. Ja, toch? En vraag ook een verkoelend voetenbad. Ja. En dat snap ik dan weer niet, want er staat namelijk na dat stukje van boodschappen doen. Dus met andere woorden, dan ga je naar de appie toe en dan zeg je van, heb je ook een verkoelend voetenbad voor mij? Kan je dat even klaarzetten? Dan ga ik even boodschappen doen. Nou, dat soort dingen, dat staat allemaal in het Nationaal Hitteplan. En als je erover nadenkt, zit het eigenlijk best wel heel erg goed in elkaar. Ja, toch? Ook van zet water, limonade, thee en koffie klaar. Je weet nooit wie er langskomt. Ja, ik bedoel, waar dit klaar moet zetten, dat staat er niet bij. Maar spoor dan in ieder geval anderen aan om meer te drinken dan normaal. Ja, ook aan degene die aangeeft geen dorst te hebben. Dus als je dan iemand langs ziet lopen en zegt, hey, kom jij eens eventjes hier. Ik heb hier thee, water, limonade en koffie klaarstaan. En jij moet drinken. Ja, maar ik heb geen dorst. Ik heb net gedronken. Dan zeg je, nee, dat maakt me niet uit. Staat in het Nationaal Hitteplan. Jij gaat nu drinken. En dan sleur je die man gewoon die tuin in of die vrouw. En dan zeg je, je gaat nu drinken. Ik heb hier koffie of thee of limonade of water of allemaal. Maar je gaat nu drinken. Kijk, en dat is voor elkaar een beetje zorgen. En ja, zo zal het waarschijnlijk wel bedoeld zijn, denk ik. En plaat je maar weer. Eens even kijken, wat heb ik er klaarstaan? Deze. Kijk, soms dan moet je gewoon even tempo omlaag brengen. Ik bedoel, dat is allemaal goed voor ons allemaal. Al die hele zware muziek met die hele snelle beats en zo van 130 en zo, dat is slecht voor je hart. Dus even een rustpuntje. Ja, ik bedoel, kom even.

We hadden net over al die tips, weet je wel, van drinken klaarzetten en op mensen letten, kleine kinderen uit de auto halen. Oftewel, als je ze ziet zitten in de auto, sleur ze eruit, ram de raam eruit, desnoods of zo. En het geldt ook voor hondjes en kanaries en weet ik van wat voor knaagdieren. Maar even iets heel anders, hè. Als je last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid of erge dorst, en extra drinken en extra verkoeling, dat helpt niet, dan moet je de huisarts bellen. Ja, dat eventjes voor daar. Want ik bedoel, voordat je het weet, dan lig je plat. Dat zou dus, dat zou dus niet goed zijn in ieder geval. Dus in ieder geval een teken dat je oververhit bent. Dus als je hoofdpijn duizelig wordt of zo, vermoeidheid en erge dorst. Nou moet ik eerlijk zeggen, die vermoeidheid en die erge dorst, die heb ik eigenlijk wel vaker. Maar goed, in ieder geval extra drinken en extra verkoeling, dat moet je in ieder geval dan doen. Ja, we gaan op naar het tweede half uur alweer. Wat schiet dat op, hè? Is toch wel lekker eigenlijk, hè? Zo'n tropische dag eigenlijk. Zo gewoon. En dan hier in Nederland en België. Ja. Heerlijk, toch? Het is alleen jammer dat het dan tegen de 40 graden aan gaat lopen en zo, ja.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Ongelukkig zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Delden en Enschede-West. Dat komt op een pechgeval. Na 59 Den Bosch richting Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd.
2: Club 45, waar je ook bent. Nederland, België, Thailand, Engeland, Zweden, IJsland, Duitsland, Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook de rockschijf van dit uur.
3: Ja, hoe kan het wel anders zijn? We gaan met Heat verder. Heat van David Bowie.
2: Zet je radio keihard.

0: warm of koud is, zomer of winter. Dat maakt allemaal niet uit, maar ik bedoel, ja, gewoon heel simpel. Zet hem aan. Oh, wacht even, het gaat over mij. Ja, in ieder geval Club 45. Hey, Bart is inmiddels hier ook in zijn korte broek aankomen sloffen en zo. Het ziet er ook niet uit. Ik bedoel, kan je geen normale schoenen aantrekken of zo? Nou, in ieder geval, maakt verder niet uit. En de plaat is een verhaal. Een paar minuten eerder dan normaal. Nou, 3 minuten eerder of zo. 1 plaatje eerder, zeg maar. Maar goed, hij heeft het warm, dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb er net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel die ik met opgeheven hoofd kan trotseren.

Jonas Blue, Edge of Desire. Nou, is eigenlijk een mooie. Ik vind het hem wel. Ja, die past helemaal past bij dit weer in ieder geval. Hé, ik heb nog iets anders gevonden. Wat denk je van deze? De heat is on, ja. Voel mij. Je weet hè, blijf drinken. Niet zo van ik heb vorige uur gedronken. Nee, blijven drinken. Elke uur, constant.

Ja, iets wat vroeger in ABBA zat. Agneta, Velskoor, de A van ABBA. Maar of nou de eerste of de laatste A was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de Heat is on, ja, de Heat is nog steeds on. Het is echt, ja, het is echt gewoon lekker warm buiten. Ik zal niet zeggen dat het te warm is. Maar goed. Ja, 48? Nee, geen 48. Nee. Ik heb het gevoel dat het, nou, 36, 35, 34.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Bij bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West komt door een pechgeval. Na 59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonk, Veer en Waspik doe je er een kwartier langer over.

0: 45.
1: Zo, welkom terug. Het is de tweede uur. Oh, die vreselijke warme vrijdag eigenlijk. Oh, vreselijk.
2: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Oef. Rob de Graaf.
1: Zit hier bij een temperatuur van 30 graden in de studio. Dat is echt niet normaal.

0: één ding is zeker. Ik ben ook blij dat jij hier bent.
1: Ja, echt.
0: En niet alleen in Zuid-Hollanden. Ja, ben je in Zeeland of zo, luister je naar de 105 of in België. Maakt me niet uit. Ben je op vakantie, lig je op het strand, in een hangmatje of weet ik veel wat. Gewoon in je bed, gewoon in de koelkast. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb een hele mooie plaat. Buzzin, ken je deze?

Ja, heerlijk. Hè. Zo deze muziek en dan ja, die tropische temperatuur. Of in ieder geval lekker warm. Laten we zeggen. Want, ja, de ene die vindt 30 graden warm. De ander vindt 40 graden warm. En sommigen die kunnen bij 10 graden al zoiets hebben van... Poepoe, wat is het warm eigenlijk? Hoe overleef je eigenlijk een zomervakantie eigenlijk? Hè? Nou, gewoon zorgen dat je stress en je spanningsniveau in ieder geval omlaag gaat. Want het schijnt dat in de zomer in ieder geval die dingen eigenlijk... Vooral in huis en zo met je familie en zo. Eigenlijk het toppunt bereikt. Dus dat moet je in ieder geval... daar moet je op letten. Gewoon even relaxen, ja.

I can do. Ja, bij een hele mooie plaat. Ja, een beetje een nieuw jasje, zou ik maar even zeggen. Ja, de Sarah Gosser Band. En ik heb weer een Nederlandstalig plaatje. Ja, deze. Deze zomer. Mooi werk. Ken je wel, toch? Als je die op ziet treden op feestjes en zo, dat is echt waanzinnig.

Als je denkt van wat moet ik nou drinken eigenlijk in de zomer? Hè? Van nou heel simpel, bier en fris en wijn en zo. Zitten eigenlijk heel veel calorieën in. Dat is niet echt handig natuurlijk. Want dan na de zomer dan moet je weer heel veel gaan trainen om die buik er weer af te krijgen. Maar vol water, hè? 1,5 liter water drinken. En door water te drinken blijf je gehydrateerd. Dus je lichaam die blijft op peil met water en vocht en zo. En de nodige afvalstoffen die loos je dan vanzelf alweer. En het voorkomt, en dat is heel belangrijk, een hongergevoel. Dus als je naar trek hebt, weet je wel, dan moet je eerst een paar glazen water eten. Drinken en dan ga je eten. En dan scheelt het in ieder geval weer in de kilo's die je naar binnen slurpt in de zomer. Ja, en de kilo's eten dan, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het wel een goed plan eigenlijk. Eigenlijk moet je het altijd doen, hè. Voordat je gaat eten, gewoon even 1 of 2 glazen water. Dat scheelt gigantisch. En de kilo's die vliegen eraf. En voor je het weet heb je een sixpack. Eens even kijken wat ik hier allemaal klaar heb staan. Want ik heb deze plaat staan. Ja, ik was even helemaal de draad kwijt. Want ik zat daar te denken eigenlijk. Van, als ik al dat water opdrink en zo. Dan moet ik aan het eind van de zomer moet ik toch echt gigantisch lang zijn. En dat is natuurlijk heel erg heel interessant. Maar eigenlijk moet je daar in de lente al mee beginnen. Om van de zomer eigenlijk dus een minder grote buik te hebben. Maar wat denk je van deze? The Thing I Love.

Nou, ik vind eerlijk gezegd, dit is een prachtige mooi weerplaat. En aangezien het, ik vind het mooi weer, en wat jij ervan vindt, moet jij weten. Maar ik vind het gewoon mooi weer en er hoort gewoon leuke muziek bij. Bijvoorbeeld deze. Ken je deze nog? Dr. Buzzard's Original Savannah Band.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een stuk minder druk op de wegen dan gebruikelijk. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Baspik 2 kilometer. Kwartier oponthoud heb je daar vanwege een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, dat is een hele oude alweer. Een hete zomer van Peter Koelewijn.
4: Zet je radio keihard. En geniet.

formidabel. We hadden het net over water drinken en zo. En alcohol. Maar weet je, alcohol zit er niet alleen calorieën en zo in. Maar het zorgt ook dat je vocht verliest. Ja, dus dat is niet handig natuurlijk als het warm is. Dus je kan beter water drinken dan heel veel alcohol. Dat lijkt misschien helemaal verkeerd. Natuurlijk lekker op een terrasje zitten. Ga je natuurlijk geen water drinken, maar toch. Hè. En niet vergeten, hè, natte washandjes in je nek, op je polsen en dat soort dingen om af te koelen. En wist je dat de witte maxi-rok alweer terug is? Ja, die is helemaal weer terug van weg geweest. Dus lichte, ademende kleding dragen. En ja, ik denk zelf ook dat ik maar eens even ga zoeken. Dat lijkt me wel wat. Nou, dit is Club 45. Dit is ons live lied van de zomer.

zet maar aan elke vrijdag. En als het water, als je een beetje zat van het water, of warm of koude thee, dat schijnt ook heel goed te werken in ieder geval. Ja, we gaan een beetje herrie maken. We gaan het tempo een beetje opvoeren, maar de hartslag niet te ver omhoog. Want met die warmte in de zomer ook niet zo gezond. Ja, hartslag van 127 moet kunnen.

Ja, de dampte komt af van je speakers. Het twee keer achter elkaar, Katie Ryan. Heb je het gemerkt of niet? Ik vond het gewoon te mooi. En ik denk, ja, die moeten gewoon achter elkaar. Hoppakee. We gaan even verder. Iets heel anders. Jawel. Ken je deze? Lamba, lamba, meko, lamba, lamba, lamba, meko, lamba. Het is totaal andere zomerse muziek, hè? Ja, maar wel mooi. Neem nog even een slok water en als je op het strand ligt of zo, keer je eventjes om. Hè? Andere kant boven. Ja, anders dan word je egaal rood.

Ja, op een of andere manier denk ik van, hey, de tijd is voorbij. En het klopt ook, want het klokje zegt van, hey, je moet ophoepelen. Twee uur zit er alweer op en dat is helemaal jammer eigenlijk. Dat gaat even nog wat door willen gaan, maar dat zeg ik elke week. En dat meen ik ook echt. Ik heb stapels mooie plaatjes nog liggen, maar goed, volgende week weer een nieuwe. Ik bedoel, geniet van het weer, zou ik zeggen. Mooi weer in ieder geval. En regent het bij jou? Ja, dat is dan even pech, hè, maar na regen komt zonneschijn. Maak er een goed weekend van. Ben je op vakantie? Leuke vakantie. Ik zie je volgende week weer. En anders hoor je me wel. Ja.

zit nog even te kijken of ik een knopje A of B zal doen. Want de ene is wel een leuk plaatje om mee te eindigen. Maar die andere eigenlijk ook. En allebei draaien, dat gaat niet. Dus wat zal ik doen? Zal ik links of zal ik rechts gaan? Ik denk dat ik voor rechts ga. Ja. Dus de laatste plaats vandaag van Club 45 is deze. Tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Ramsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
4: The X-Wire.
5: Live broadcast to you from the Garden Club.
6: All right, is it recording?
7: What's up, it's Doja Cat. I'm Kylie Minogue.
8: This is Liam Hannes.
9: This is Mike Posner.
10: The X-Wire with Jesse Sprinkleman.

is ons motto. Waarom dansen in het maanlicht als je ook in de spotlight kan gaan staan? Hij is gewoon je plek op en misschien vind je daar wel de liefde van je leven. Je weet het niet. Gewoon losgaan. Wij doen het op de radio. Dit is

Corona zit hem niet in het beïnvloedbare uiterlijk zoals een goed afgetreden lichaam. Het helpt natuurlijk wel mee, maar schoonheid zit hem in de blik die iemand je geeft. Kijk in iemands ogen en dan weet je vanzelf of diegene beautiful is. Dit is The X-File.

Live vanuit de Garden Club elke week is dit DX Vibe. Mijn naam is Jesse. En laat het nachtleven dit weekend op je afkomen. Kijk gewoon waar het pad je brengt. Want ja, natuurlijk, wie zoekt zal vinden. Maar geloof me, je moet echt niet alles willen vinden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
4: Meer radio.
3: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer, later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het raam.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.

Ah!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam.